0: was Yusuf Farmer will auf jeden Fall viel
1: happy.
2: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou met vier? Laat ons weer tot 079-468-5183.
0: Good morning, Kofifi. My time is Tema. Away, Masakanas.
3: Kom, mensen, ik kan het zwaar van de toebroekjes.

Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren?

Auntie CC, so morning, Auntie Jenna, Auntie Anastasian, Auntie Lynn, and Ali Kofi Filisterars. Hola, ma brr, Dr. Victor moment. Yes, yeah. Yeah, Auntie C, het is gered voor de navik. Stacy dans omtrent vanochtend. Skryb as ek het lirik krummels val.